0: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
1: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de Zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
5: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
6: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
7: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
0: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
8: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
0: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
0: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
0: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
0: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
0: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
2: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein.

0: plein dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
0: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
0: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
0: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
4: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
10: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Zilver aan Zee wordt herhaald.
12: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
8: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
8: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
7: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
8: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
7: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
8: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
7: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
8: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
9: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
7: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
9: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
11: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
12: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
13: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
14: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige. En net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
7: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
7: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er mekaar in die DT-regels, waarom maken ze dat zo moeilijk, enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
7: Voor wie is het boek bedoeld?
14: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wel je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
7: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
14: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
19: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
19: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
11: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
12: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
7: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
20: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
7: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
20: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
7: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
20: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
7: Veel succes.
20: Dank u wel.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
24: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
24: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
2: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
24: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
2: Het is ook een moment om te ontmoeten.
24: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
2: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
24: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: En staat dat open voor iedereen?
24: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sor Oostende.
2: Wat kost deelname?
24: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
2: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
24: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
4: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
5: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
6: De Stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger. een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
9: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
9: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
9: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Zilver aan Zee wordt herhaald?
10: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd. Om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
9: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
13: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
12: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
13: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
12: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
13: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
12: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
13: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
12: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
13: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
9: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat zijn de servettenkaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
11: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
16: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
17: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse, als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
18: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
12: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
18: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
12: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
9: D66 Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
4: Zelverok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
5: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
23: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
23: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
12: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
23: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
12: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
23: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
12: Voor wie is het boek bedoeld?
23: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
12: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
23: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
9: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Aan de kust, thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90

0: Acte. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen, omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport, want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
0: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
0: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
4: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
5: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
6: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago

0: Congrasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
4: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
4: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
4: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
4: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
4: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
4: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
4: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
4: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes.
5: schipper voor seniorenbeleid Maxime Donk.
6: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
6: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
5: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
11: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
5: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
11: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
5: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
11: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
5: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
11: Dankjewel.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
5: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
6: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald?
6: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
6: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
13: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
14: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
15: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
16: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
5: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
5: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Wandegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
22: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
22: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd de weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met Zilver Verdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
5: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
24: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
25: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
26: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
25: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
25: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie, die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
0: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van den Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
27: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
27: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
27: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT? Waarom maakt dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
27: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
27: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
0: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
6: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
10: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
12: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
13: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen, omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport, want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
13: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
13: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
13: Dank u wel.
14: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
15: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Halemees.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
28: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
28: Wel, Ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
28: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
28: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
28: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
28: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
28: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
28: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheere. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
3: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheere.
3: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
5: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
6: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
5: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is Museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse Gaanderijen op de Zeedijk.
7: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het MacLeodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse, als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Zilver aan Zee wordt herhaald?
10: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
14: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
17: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
18: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
13: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
13: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
9: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
13: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
9: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
13: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
9: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
13: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
9: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kosselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
8: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
8: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
6: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein.

0: Oostende Noordzee vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
4: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
4: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
4: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
4: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
4: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
3: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
5: Ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start.

0: en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd. Om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
7: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
8: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
7: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
8: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
7: Veel succes.
8: Dank u wel.
1: Regionieuws. De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
10: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
10: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
10: gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien, die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
10: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
10: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
10: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
7: Wat kost deelname?
10: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
10: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
5: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
11: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
12: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
13: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
13: Ja, dat klopt. Wij hebben het ganse weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de ganse dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
13: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
13: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Hallemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
19: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
20: En de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald.
0: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
16: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Noordzee regionieuws.
23: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Simon Buijsen.
26: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
27: Ik ben Jean-Marie Barra.
28: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
29: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
30: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
29: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
30: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
29: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
30: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
29: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
30: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
29: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
30: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
23: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
24: Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust.
23: Noordzee Regio Nieuws. In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Terhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Terhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
3: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Terhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
23: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
6: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
8: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Terhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
10: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
29: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
10: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, met, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
23: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
1: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
23: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
29: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
23: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
17: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
29: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
29: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
29: Voor wie is het boek bedoeld?
17: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt, bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
29: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
17: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
23: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
29: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
29: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
7: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
29: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
7: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
29: Veel succes.
7: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
18: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzetoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
19: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
18: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat. En er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
20: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
3: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Terhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
23: Tot zover dit regionieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
6: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
29: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
6: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
29: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
6: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
29: Het is ook een moment om te ontmoeten.
6: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
29: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
6: In Revan in Oostende op de Terhoutse Steenweg.
29: En staat dat open voor iedereen?
6: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
29: Wat kost deelname?
6: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
29: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
6: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
23: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
22: Ik ben David Nasus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
23: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
29: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
23: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
10: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
12: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
13: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
23: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
13: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
23: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
13: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
23: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
13: Dankjewel.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
23: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regje van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
29: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
29: Zilver aan Zee wordt herhaald.
0: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
29: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd de weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het MacLeodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
3: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
23: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
17: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
22: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
26: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
29: Binnenkort is er de Dag van de Dementie, de Week van de Dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
6: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De Week van Dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
29: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
6: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
29: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
6: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
29: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
6: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
29: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
6: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
23: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
9: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
23: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
5: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten.

0: drukte, veiligheid, parkeren?
1: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
1: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
5: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
0: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
5: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
0: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
5: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die details? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
0: Voor wie is het boek bedoeld?
5: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
0: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
5: Er zijn 2 versies. Er is een e-book,

0: Die 99 is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
4: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
5: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
6: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
10: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
11: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
10: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
11: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
10: Veel succes.
11: Dank u wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
7: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
17: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
18: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
19: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logo's, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
20: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
20: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
20: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
20: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
20: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
20: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
10: Wat kost deelname?
20: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
20: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
24: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
24: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
24: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
24: Dankjewel.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
7: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
7: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
6: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
8: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
25: Dus buurtgenoot Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald.
16: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
26: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
10: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
26: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
10: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
26: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
11: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
26: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
11: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
26: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
12: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
18: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
11: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
18: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
20: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
21: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
27: Ik kan ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid
7: over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
7: Tot zover dit regionieuws.
15: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
4: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
10: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
4: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
10: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
4: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
10: Voor wie is het boek bedoeld?
4: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
10: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
4: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
7: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
15: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
7: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
7: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
19: Bart Tomlijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
13: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
16: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
11: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
23: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
11: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
23: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
11: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
23: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
11: Veel succes.
23: Dank u wel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kassellaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
7: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
7: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
7: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
7: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
7: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
7: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
7: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
7: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
4: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het Open Stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
5: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
6: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
9: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
9: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
9: Bedankt en veel succes, Ariane Jong.
8: Dankjewel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver verdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Zilver aan Zee wordt herhaald?
10: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd. Om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
16: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Letrut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aasteetlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oost-

0: In de OC's. Maar heel de dag, heel de maand, september, kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
4: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
5: Maar wij steunen Theater aan Zee met de Stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
6: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
10: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
10: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie die dat nu

0: in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
7: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
8: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
7: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
10: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
11: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen, deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
14: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
13: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
13: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens ja, ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, ja, een vriend, is het niet maar iemand die ik kende van op café, in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
13: Voor wie is het boek bedoeld?
14: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
13: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
14: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
1: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
2: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
7: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
2: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
7: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Veel succes.
7: Dank u wel.
0: Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
9: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
10: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
11: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Terhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
12: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die telkens maar in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
2: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
12: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
2: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
12: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
2: Het is ook een moment om te ontmoeten.
12: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
2: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
12: In Revan in Oostende op de Terhoutse Steenweg.
2: En staat dat open voor iedereen?
12: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
2: Wat kost deelname?
12: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
2: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
12: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
9: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
9: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
9: Dankjewel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
6: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geende Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
6: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald.
2: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
12: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
13: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
14: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
15: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
16: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
16: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
16: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
16: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
16: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
21: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
22: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
23: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
22: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen. Deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
6: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
25: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
24: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
25: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kosselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruutluten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noord.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
12: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
10: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
13: De vestrap is ook het wat niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
14: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
15: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-Sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-Sportploeg. Dus G-Sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
14: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
15: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
14: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
15: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
14: Veel succes.
15: Dank u wel.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
14: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
18: Ik ben David Nassus.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
20: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
21: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
14: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
21: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
14: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
21: gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien, die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
14: Het is ook een moment om te ontmoeten.
21: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
14: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
21: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
14: En staat dat open voor iedereen?
21: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
14: Wat kost deelname?
21: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
14: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
21: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Kortse regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kosselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Letrut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt er 9 euro. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost 15 euro. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
4: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen.

0: Chico die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein, over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheer.
0: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
4: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
5: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
6: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
7: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Zilver aan Zee wordt herhaald.
10: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkheere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.

0: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
1: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
2: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
1: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
1: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
5: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen. Deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
7: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
6: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
7: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
6: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
7: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
7: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
7: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
0: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
13: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
13: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
14: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
15: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
16: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
17: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
6: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
6: Voor wie is het boek bedoeld?
17: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
6: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
17: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
0: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
1: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
2: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
1: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Björn Antzeeuw.
19: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
20: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
21: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
6: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
22: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
6: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
22: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
6: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
22: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
6: Veel succes.
22: Dank u wel.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
18: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag u er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geende Koningin Aasteeklaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
23: Wel, ikzelf ben heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
6: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
23: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
6: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
23: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
6: Het is ook een moment om te ontmoeten.
23: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
6: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
23: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: En staat dat open voor iedereen?
23: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
6: Wat kost deelname?
23: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
6: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas?
23: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
9: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
11: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
12: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
14: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
0: Tot zover dit regionieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
24: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
0: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
24: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, De piraten die langskomen de ganse dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
0: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
24: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
0: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
24: Dankjewel.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
0: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
1: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
2: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
1: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
26: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
27: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
28: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
29: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen. Deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
1: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
2: Zilver aan Zee wordt herhaald?
1: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
2: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
1: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
0: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kassellaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
6: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
6: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
6: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
6: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
6: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
14: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
0: Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
9: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de Stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
16: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
18: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
18: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie, die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombe.
4: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
0: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
1: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
2: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
1: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
19: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
2: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
19: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
2: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
19: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
2: Voor wie is het boek bedoeld?
19: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
2: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
19: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
0: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info. Aan de kust,
15: thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
22: Noordzee regionieuws.
0: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
24: Noordzee, dagklapper.
25: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geende Koningin Aasteeklaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
26: Wel, vroeger hadden wij een g-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
2: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
26: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
2: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
26: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Veel succes.
26: Dank u wel.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
9: Dat moet ook natuurlijk. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè?
10: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
14: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik leef graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
16: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
17: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
2: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
2: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
2: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
2: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
2: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
2: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
2: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
2: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
3: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dans.

0: ons namiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
4: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
5: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen. Deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fish sticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
6: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
6: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
6: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Zilver aan Zee wordt herhaald?
0: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
13: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
6: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
15: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
16: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace.
17: Naast het wedstrijdgedeelte met de fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
19: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
10: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
19: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
10: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
19: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
10: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
19: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
10: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
19: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
17: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
18: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
17: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
20: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
20: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
17: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
26: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
10: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
26: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Letrut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aasteeklaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
4: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
1: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
4: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
4: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
4: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
4: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
6: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
7: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
8: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
10: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
10: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
10: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd de weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
15: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
17: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
18: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen, deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
19: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
19: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
19: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
19: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
13: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
13: En staat dat open voor iedereen?
19: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
13: Wat kost deelname?
19: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
13: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
19: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
24: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
24: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
24: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
24: Dankjewel.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
4: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
5: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
6: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Zilver aan Zee wordt herhaald?
12: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want want er is al een editie gepasseerd. Om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
10: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
13: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
10: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
13: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
10: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
13: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
10: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
10: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kassellaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Letrut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aasteetlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerken brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
14: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
14: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
15: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
16: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
17: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
18: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
13: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
18: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
13: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
18: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
13: Voor wie is het boek bedoeld?
18: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt, bewust wordt van...

0: bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
1: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
2: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
1: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
5: Ik heb dat van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
6: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
7: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen, deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
9: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
10: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
9: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
10: Nee, want dat is wel

0: een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
6: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
6: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
6: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
6: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
6: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
6: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
6: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
6: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
7: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
8: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
9: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij, een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
10: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven, maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
11: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
11: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
11: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheer.
11: Dankjewel.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
13: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Zilver aan Zee wordt herhaald?
12: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
17: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerzen. Vanavond om 5:00 kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5:00 aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy Oh Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
18: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
13: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
18: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
13: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
18: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
13: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
18: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
13: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
18: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
20: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
21: Het is belangrijk dat de mensen
2: mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
10: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
7: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
21: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
13: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
21: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
4: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen, deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
13: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
13: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
13: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
11: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
11: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
25: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
11: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
25: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
11: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
25: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
11: Veel succes.
25: Dank u wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
7: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse, als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Irma hier van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
10: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
16: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
18: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
19: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Kenzo Laurijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
20: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
13: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
20: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
13: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
20: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
13: Het is ook een moment om te ontmoeten.
20: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
11: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
20: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
11: En staat dat open voor iedereen?
20: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
11: Wat kost deelname?
20: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
11: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
20: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
21: Ik ben David Nassens.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
24: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispaclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
24: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
24: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheer.
24: Dankjewel.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee, dagklapper.
6: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aasteeklaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en loopbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
13: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Zilver aan Zee wordt herhaald?
3: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
9: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
14: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kursaal Oostende.
21: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
26: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
7: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
11: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
7: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
11: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
7: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
11: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
7: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
11: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
7: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange...

0: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
1: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen ja, eigenlijk heel mooie cijfers uit.
2: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen, deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
6: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: José van den Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
12: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
6: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
12: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
12: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is

0: maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
5: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
7: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
8: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk.
10: Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
11: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
11: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
11: Dank u wel.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
10: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
13: luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
18: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
18: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
18: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
18: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
18: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
18: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
18: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
18: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kassellaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aasteeklaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
4: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
4: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
4: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
4: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
6: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
7: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen. Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Zilver aan Zee wordt herhaald.
10: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
16: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
7: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen. Deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
18: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
17: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
18: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
17: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
18: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
17: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
18: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
17: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
18: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versluis.
22: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
23: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
17: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
23: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
25: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
26: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag.
23: wisten dat ze agressief gingen zijn. En ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
2: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen. En ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
4: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
17: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
4: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
17: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
4: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
17: Voor wie is het boek bedoeld?
4: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
17: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
4: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
26: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
9: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
26: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
9: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
26: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Veel succes.
26: Dank u wel.
5: Nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee. Nieuws en info.
5: Regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Letrut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aasteeklaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit, Casino Middelkerke brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
13: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
9: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
13: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
9: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
13: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
9: Het is ook een moment om te ontmoeten.
13: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
9: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
13: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: En staat dat open voor iedereen?
13: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
9: Wat kost deelname?
13: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
9: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
13: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
11: maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
8: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
16: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
18: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
18: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
18: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
18: Dankjewel.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
0: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
20: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
22: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
23: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen. Deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur.

0: langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
10: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
10: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
9: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
10: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen we mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
9: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
10: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
9: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
10: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij.

0: In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
4: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
5: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
6: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
8: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
8: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie, die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met zilver verdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
17: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
16: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
16: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
16: Voor wie is het boek bedoeld?
17: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
16: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
17: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
9: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee. Dagklapper.
4: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
5: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
5: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
5: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
7: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
8: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
11: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
11: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
11: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
11: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van het sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
11: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
11: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
11: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
13: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
13: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
8: Dat is toevallig en ik ben daar ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
17: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstedenveld te bezichten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken. Eerst enkele opklaringen. Deze namiddag is het blijvend betrokken. Na 4 uur deze middag is er kans op lichte regen, maar het stelt niet veel voor. Aangename temperaturen tot 23 graden. Aan de kust een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 km per uur. Morgen zaterdag veel zon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
18: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
18: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
18: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
18: Dankjewel.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael van Ier.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
13: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Zilver aan Zee wordt herhaald.
13: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
13: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
23: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
4: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
5: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij omdat we toch Belgen zijn.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
24: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
10: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
24: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
10: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
24: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
10: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
24: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
10: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
24: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
6: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
26: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
10: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
26: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Nieuws en info.
11: Nee. We zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee, dagklapper.
14: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Les Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geende Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
12: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
16: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
10: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
16: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
10: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
16: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
10: Voor wie is het boek bedoeld?
16: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
10: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
16: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
10: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
12: Noordzee Regio Nieuws.
15: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
6: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
15: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Nina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
18: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
6: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
18: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
6: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
18: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
6: Veel succes.
18: Dank u wel.
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
15: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt 9 euro. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
8: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
8: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
15: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
20: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
22: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
23: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith.

0: structuurwerken daar ter plaatse, als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
4: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
4: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
4: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
4: Dankjewel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
9: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
9: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die

0: James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
1: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
2: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
3: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald.
8: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
14: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
14: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
7: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
14: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
7: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
14: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
7: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
14: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
5: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
5: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
16: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
17: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
18: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
19: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
20: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
7: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
20: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
21: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
21: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen en vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de Zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
25: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
7: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
25: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
7: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
25: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die details? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
7: Voor wie is het boek bedoeld?
25: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
7: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
25: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
0: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Golf van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan, de toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerken brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd, was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
5: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
5: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
5: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
7: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
8: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
9: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
12: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
11: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
12: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
11: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
12: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
11: Het is ook een moment om te ontmoeten.
12: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
11: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
12: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
11: En staat dat open voor iedereen?
12: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
11: Wat kost deelname?
12: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
11: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
12: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
9: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
9: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
18: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
19: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
20: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik leef graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
21: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
22: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
22: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
22: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
22: Dankjewel.

0: Noordzee regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald.
8: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
11: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
12: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
13: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
14: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
4: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
4: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
7: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
4: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
7: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
4: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
7: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
4: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
20: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
19: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
20: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Dagklapper.
21: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Les Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag u er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aasteeklaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
2: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
19: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
2: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
19: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik

0: Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
2: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
7: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die

0: Het is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versluis.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
7: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
11: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
12: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
14: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die telkens allemaal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
14: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
14: gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatief.

0: producten voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
0: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
0: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
1: Wat kost deelname?
0: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
0: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
9: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
9: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
9: Dankjewel. Music Info.
3: Regionieuws.
2: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
6: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
11: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
6: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
10: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald?
12: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
2: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kassellaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag u er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geende Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
4: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
4: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat Cursaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oosterren heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
6: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
7: En dat is heel de zomer lang gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
8: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
11: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
10: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
11: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
10: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
11: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
10: Voor wie is het boek bedoeld?
11: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
10: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
11: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
18: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
19: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
20: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
21: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
10: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
21: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
10: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
21: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
10: Veel succes.
21: Dank u wel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
24: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
24: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
24: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
24: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
24: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
24: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
24: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
24: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
5: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
6: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
7: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
22: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
22: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
22: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheer.
22: Dankjewel.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Zilver aan Zee wordt herhaald?
16: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag u er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geende Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en loopbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
15: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
10: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
15: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
10: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
15: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
10: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
15: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
10: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
15: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
5: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
18: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
19: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
3: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
10: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
3: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk

0: herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
1: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
2: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
7: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
6: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
7: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
7: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
6: Voor wie is het boek bedoeld?
7: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
6: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
7: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
4: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Charlotte Verkeen.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
10: Ik ben Danik Menne.
11: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
12: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Er is een nieuwe G-sport.

0: ploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
1: Wel, vroeger hadden wij een e-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een e-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de e-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En e-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de e-sportploeg. Dus e-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
0: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
1: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
0: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
1: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Veel succes.
1: Dank u wel. Nieuws en info. Nieuws en info aan de
2: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
6: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf ook. Voor het gevoel in mijn hart. Hé.
7: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven. Hij heeft veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
8: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kenzo Laurijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
10: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
0: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
10: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
0: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
10: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
0: Het is ook een moment om te ontmoeten.
10: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
0: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
10: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: En staat dat open voor iedereen?
10: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
0: Wat kost deelname?
10: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
0: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
10: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
3: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurijns.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
3: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
12: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
17: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
3: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
17: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
3: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
17: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
3: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
17: Dankjewel.
2: Regionieuws.
3: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
15: Tot 7 september kan je in Koekelaren weer van alles beleven tijdens Koekelaren Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Letrut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aasteeklaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
12: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
12: Zilver aan Zee wordt herhaald.
11: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
12: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme 3-punter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
19: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
20: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
21: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
22: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
4: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
4: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
0: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
4: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen we mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
0: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
4: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
0: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
4: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
3: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn Anseeuw.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
12: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de Zilver Danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
6: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
7: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
8: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
10: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
10: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Michael van Nie
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
15: Goh, eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
0: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
15: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
0: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
15: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die details? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
0: Voor wie is het boek bedoeld?
15: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
0: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
15: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
24: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
24: Tot zover dit regionieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
17: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er staan een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
18: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
19: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
20: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
0: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
20: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
0: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
20: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Veel succes.
20: Dank u wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
10: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
9: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
10: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
9: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
10: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
9: Het is ook een moment om te ontmoeten.
10: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
9: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
10: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: En staat dat open voor iedereen?
10: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
9: Wat kost deelname?
10: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
9: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
10: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag duur vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerken brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
12: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
12: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
12: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
12: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
14: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
15: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
16: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald.
2: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri de Maree.
19: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd de weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
20: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
21: Ik vind het een heel mooie

0: Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken. Waarom is dat?
1: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
1: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
0: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
1: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
0: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
1: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
0: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
9: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
9: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een

0: paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombeek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het MacLeodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
4: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
5: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
6: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
7: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
10: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige. En net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
9: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
9: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik een vriend, is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
9: Voor wie is het boek bedoeld?
10: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
9: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
10: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
11: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
11: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
17: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
9: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
17: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
9: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
17: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Veel succes.
17: Dank u wel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
11: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerken brengt vanavond comedy O-cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
19: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
9: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
19: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
9: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
19: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
9: Het is ook een moment om te ontmoeten.
19: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
9: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: En staat dat open voor iedereen?
19: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
9: Wat kost deelname?
19: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
9: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
19: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
11: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
21: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
22: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
11: Tot zover dit regionieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
11: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
11: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
3: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
11: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
3: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
11: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
11: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
1: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
6: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
7: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Zilver aan Zee wordt herhaald?
12: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd de weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
11: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Rani van Wandegem.
26: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
27: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
27: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
9: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
27: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
9: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
27: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
9: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
27: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
11: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
11: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
11: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
15: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
16: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
17: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer.
3: Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
5: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
9: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
5: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd de weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
19: Ik ben David Nasus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
1: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
4: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
1: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
4: Voor wie is het boek bedoeld?
1: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
4: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
1: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
9: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
19: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Led Rudd, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, vroeger hadden wij een e-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een e-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
4: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
10: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
4: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
10: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
4: Veel succes.
10: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
21: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
22: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenhaag is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
23: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
24: Tot zover dit regionieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
11: Wel, ikzelf ben heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
14: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
11: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
14: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
11: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voor zin, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
14: Het is ook een moment om te ontmoeten.
11: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
14: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
14: En staat dat open voor iedereen?
11: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
14: Wat kost deelname?
11: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
14: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
11: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
24: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Sivan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
25: Ik ben Rudy de Meijer.
26: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
24: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
27: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
14: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
27: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
24: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
5: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
9: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
12: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en

0: balletjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa Club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
0: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
0: Dankjewel.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
9: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
8: Zilver aan Zee wordt herhaald?
9: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
8: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
9: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms

0: in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels?
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
4: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
5: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
6: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorden wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
8: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
8: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
7: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
8: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
7: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
8: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
7: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
8: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
7: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
10: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
10: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
11: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Les Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geende Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
13: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
12: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
13: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
12: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
13: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
12: Voor wie is het boek bedoeld?
13: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
12: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
13: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
15: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
16: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
17: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
18: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
19: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
12: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
20: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
12: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
20: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
12: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
20: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
12: Veel succes.
20: Dank u wel.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Gunter Nevers.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
12: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
4: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
6: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, infrastructuur moet op orde zijn.
7: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
25: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
12: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
25: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
12: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
25: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
12: Het is ook een moment om te ontmoeten.
25: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
12: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
25: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
12: En staat dat open voor iedereen?
25: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
12: Wat kost deelname?
25: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
12: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
25: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Wandegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
14: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
14: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
14: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
14: Dankjewel.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
16: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
19: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
20: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
21: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
12: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
12: Zilver aan Zee wordt herhaald.
2: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
12: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
17: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Wandegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort is er de Dag van de Dementie, de Week van de Dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
23: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De Week van Dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
12: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
23: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand, september, kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
12: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
23: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
12: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
23: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
12: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
23: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
17: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee Regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Nieuws en info. Noordzee, dagklapper.
3: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geende Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
18: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
12: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
18: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
12: En wat is de oplossing?
18: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
12: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
18: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
12: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
18: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden, dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
7: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
8: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
16: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
9: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
16: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
12: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
16: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
12: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
16: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
4: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
16: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
11: Ik ben David Nassens.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
24: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
24: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
26: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
27: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
28: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
29: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
29: De Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig.

0: Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kosselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die telkens maar in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
8: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voor zin, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studiedag.

0: Gaat dan over een studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
4: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
5: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
6: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
4: We zien ook een grotere toestroom van begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorden wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
7: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
9: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
9: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
9: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
9: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
11: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Zilver aan Zee wordt herhaald.
10: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
9: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. Speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
16: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Le Trut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geende Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerke brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
11: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
11: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
11: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
11: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
9: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
19: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
20: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
21: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
0: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
9: Tot zover dit regionieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
3: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
11: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
3: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
11: En wat is de oplossing?
3: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
11: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
3: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
11: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
3: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
9: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
24: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Dixmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
4: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
25: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
26: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
27: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
28: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
0: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
28: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
0: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
28: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
0: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
28: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
24: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
28: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
13: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
28: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
13: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
28: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
13: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
24: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
24: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
0: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
24: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
14: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rezen. Na het rezen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
15: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Kenzo Laurijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
16: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
11: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
16: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
11: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
16: gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien, die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
28: Het is ook een moment om te ontmoeten.
16: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
28: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
16: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
28: En staat dat open voor iedereen?
16: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
28: Wat kost deelname?
16: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
28: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
16: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
27: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
27: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
28: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
27: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
20: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
20: Ja, dat klopt. Wij hebben het ganse weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de ganse dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
20: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
20: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Letrut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aasteetlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerken brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
11: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Zilver aan Zee wordt herhaald?
5: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
18: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
0: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
8: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
13: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
12: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
28: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
21: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
28: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
21: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
28: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
21: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
28: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
21: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
28: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
21: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
12: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert. luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
11: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
12: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
23: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
24: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
25: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
26: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
15: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
26: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat gaat voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
28: En wat is de oplossing?
26: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
28: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
26: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen.

0: over een toenemend fenomeen waar we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
9: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
0: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
0: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
9: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
0: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
9: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2017...

0: 27 duidelijkheid over de zone van de winkels.
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Terhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
4: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
5: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
6: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
7: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. It's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here, and for sure, from time to time, definitely, I will come.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Terhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
8: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
8: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
9: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
8: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
10: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
10: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
18: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
9: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
18: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
9: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
18: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
9: Het is ook een moment om te ontmoeten.
18: absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
13: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
18: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
13: En staat dat open voor iedereen?
18: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
13: Wat kost deelname?
18: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
13: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
18: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
10: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kassellaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
19: Tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen vanavond Letrut, op zaterdag Lies en Average Rob en zondag het Hof van Commerce. Vanavond om 5 uur kan je naar het Kinepolis voor de film Mas Palomas. En dan mag je er vanavond voor Kogumo. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Aasteetlaan. De toegang bedraagt €9. De stad Gistel organiseert de Urban Trail Run. Het is een recreatieve wandel- en lopenbeleving. De start is vanaf 5 uur aan het Atlas Atheneum. En dan nog dit. Casino Middelkerken brengt vanavond Comedy O Cabaret in de cabaretzaal van het casino. Vanavond komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
20: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
10: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
20: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
9: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
20: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
9: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
20: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
21: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
22: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het MacLeodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
23: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
9: Tot zover dit regionieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
13: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Zilver aan Zee wordt herhaald.
12: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
25: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
26: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
10: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
10: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
21: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
3: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Deze avond hier en daar mogelijk nog een buitje. Morgen zaterdag opnieuw veel zon met wolkenvelden, temperaturen rond de 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En zondag wordt een topdag met temperaturen tot 26 graden en veel zonneschijn.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
4: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
4: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
9: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
4: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
9: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
4: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
9: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
4: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
10: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
7: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
7: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat gaat voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
7: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
7: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
7: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
10: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de Stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
11: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
8: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
1: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse, als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
8: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
8: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
18: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
14: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
18: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
14: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
18: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
14: Het is ook een moment om te ontmoeten.
18: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
14: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
18: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
14: En staat dat open voor iedereen?
18: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
14: Wat kost deelname?
18: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
14: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
18: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
19: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
19: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
19: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
19: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
21: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
22: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
23: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein, ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Zilver aan Zee wordt herhaald?
12: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
12: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
13: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
12: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
25: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
26: Ja, dus de komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo kunnen ingevoerd worden.
27: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
7: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
7: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer

0: doekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
1: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
0: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
4: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
0: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
4: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
0: En wat is de oplossing?
4: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
0: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
4: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
0: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
4: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moet

0: de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
4: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
5: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
6: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
7: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
1: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
0: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
8: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
1: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
8: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
1: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
9: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
8: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
9: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
14: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
8: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
14: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in, in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
15: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
14: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
0: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
17: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
15: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
17: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
15: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
17: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
15: Het is ook een moment om te ontmoeten.
17: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
15: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: In Revan in Oostende op de Terroodse Steenweg.
15: En staat dat open voor iedereen?
17: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
15: Wat kost deelname?
17: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
15: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
17: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
19: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
20: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Tranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
7: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
21: Tot zover dit regionieuws.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
22: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
21: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
22: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
21: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
22: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
21: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
22: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
24: Ik ben David Nassus.
25: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
26: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
21: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
15: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
21: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
5: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
6: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
15: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
15: Zilver aan Zee wordt herhaald.
3: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
15: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Noordzee regionieuws.
21: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
8: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
15: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
8: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met dementie terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
15: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
8: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
15: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
8: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
15: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
8: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
26: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
26: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
26: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
10: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
11: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
0: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
15: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
0: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
15: En wat is de oplossing?
0: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
15: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
0: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
15: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
0: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
21: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
13: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
15: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
13: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
21: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gael Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
1: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
15: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
15: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
1: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
15: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
1: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
7: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kassellaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
12: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
15: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
12: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
15: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
12: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
7: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
18: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
20: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jackie Maas.
22: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Terhoutse Steenweg tussen het Peert en het MacLeodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Terhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Terhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse, als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
21: Tot zover dit regionieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
3: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
15: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
3: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
15: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
3: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
15: Het is ook een moment om te ontmoeten.
3: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
15: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
15: En staat dat open voor iedereen?
3: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
15: Wat kost deelname?
3: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
15: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
3: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
21: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee regionieuws.
21: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
13: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
15: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
13: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de Zilver Danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
21: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Dixmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
9: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
10: Wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
11: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
24: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel. Dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
25: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
21: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
25: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
21: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
25: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
21: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
25: Dankjewel.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
13: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
0: Zilver aan Zee wordt herhaald?
13: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
0: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
13: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er

0: Zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken. En ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
4: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
5: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
6: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
8: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
8: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
7: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
8: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen we mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
7: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
8: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de Wereld, dag van Alzheimer.

0: worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
10: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
10: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
10: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
10: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
11: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
10: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombie.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
12: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
11: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
12: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
11: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
12: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
11: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
12: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Stende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
14: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
15: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
16: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
12: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
17: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
17: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
17: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
19: Ik ben Timmy van Assen.
20: Hallo, I'm Dario Durda.
21: Ik ben Frank Jonbloed.
22: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
19: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
15: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
21: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te gooien en in het patrimonium van Stenendorp.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
23: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
4: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
23: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
4: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
23: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
4: Het is ook een moment om te ontmoeten.
23: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
4: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
23: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: En staat dat open voor iedereen?
23: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
4: Wat kost deelname?
23: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
4: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
23: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
5: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
5: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
5: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
5: Dankjewel.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
12: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat we AVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
21: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
6: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
7: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor ons centrum gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende mogen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Zilver aan Zee wordt herhaald.
3: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's. En vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de Zilverdanst van start. En eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd. Om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijn.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
25: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
26: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
25: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
26: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
25: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
26: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
25: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
26: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
25: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
26: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
0: Er zijn daar problemen gemeld. Hè? En dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
4: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
0: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
4: En wat is de oplossing?
0: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
0: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
4: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
0: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in Te Haan?
16: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
17: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
18: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
12: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
12: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
25: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
12: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
25: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
12: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
25: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
12: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Nie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
3: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
3: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
7: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
15: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
25: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
19: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
25: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
19: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
25: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
19: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Noordzee Regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
21: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
25: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
21: Wel, Ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want dat gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
4: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
21: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voor zin, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
4: Het is ook een moment om te ontmoeten.
21: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
4: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
21: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: En staat dat open voor iedereen?
21: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
4: Wat kost deelname?
21: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
4: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
21: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
2: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
4: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilig Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
5: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
6: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheer.

0: uurtje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fish sticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
0: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
0: Dankjewel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
4: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
5: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
4: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
4: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
5: Zilver aan Zee wordt herhaald.
4: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
5: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
4: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want

0: is al een editie gepasseerd. Om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
5: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
5: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
4: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
5: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
4: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
5: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
4: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
5: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
3: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
7: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
8: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is 20 euro lidgeld per jaar. En met die 20 euro dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
9: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
10: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
12: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
4: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
12: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
4: En wat is de oplossing?
12: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
12: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
4: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
12: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
3: Bedankt voor het gesprek, John Crombé.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
3: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
17: En we hopen een positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
18: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
19: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
11: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
4: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
4: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
11: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zo van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
4: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
11: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
20: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
20: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
4: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
20: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het MacLeodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
22: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
23: En ik dacht wel dat het een bijzondere
5: kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
4: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kenzo Laurijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
6: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
4: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
6: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
4: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
6: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voor zin, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
4: Het is ook een moment om te ontmoeten.
6: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
4: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
6: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: En staat dat open voor iedereen?
6: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
4: Wat kost deelname?
6: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
4: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
6: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
3: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
25: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
3: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
25: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
3: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
25: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
3: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
25: Dankjewel.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald.
0: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd de weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
12: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
13: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er de Dag van de Dementie, de Week van de Dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
14: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
14: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
4: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
14: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
4: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
14: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
4: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
14: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
3: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
26: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
26: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als de Polisfeest een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
6: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
8: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
16: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
20: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
4: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
20: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
4: En wat is de oplossing?
20: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
20: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
4: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
20: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
3: Bedankt voor het gesprek, John Crombé.
1: Noordzee Regionieuws.
3: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
11: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
4: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
4: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
11: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
4: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
11: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
3: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
9: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
21: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
22: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
23: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De V2 Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
24: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
24: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
4: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
24: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durja.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
11: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée.

0: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
1: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien, die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
0: Het is ook een moment om te ontmoeten.
1: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
0: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
1: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: En staat dat open voor iedereen?
1: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
0: Wat kost deelname?
1: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
0: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
1: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
5: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
5: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
5: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
5: Dankjewel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum.

0: Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
1: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
2: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
5: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald.
8: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Bussere bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
13: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
14: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
15: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
16: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
16: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
16: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
16: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
18: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
16: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
18: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is, dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen, om hier te integreren.
16: En wat is de oplossing?
18: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
16: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
18: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
16: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
18: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
5: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijde tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst marine milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
20: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
21: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
5: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
16: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
5: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
16: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
5: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zo van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
16: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
5: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
16: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
4: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
23: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
16: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
23: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
16: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
23: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
3: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
3: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
3: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
3: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
3: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
3: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
3: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
5: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
6: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
7: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerose zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners er intrekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
9: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
9: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
9: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemeesch.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxim Donk.
14: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
12: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
14: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
13: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
15: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
16: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem, zouden we brengen. Hè?
17: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de wijk Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
14: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
12: Zilver aan Zee wordt herhaald.
14: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
12: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
14: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste 2 weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
18: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
12: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
18: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
12: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
18: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
12: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
18: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
12: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
18: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
12: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan Zee en Staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
20: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
21: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
3: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
12: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
3: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
12: En wat is de oplossing?
3: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
12: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
3: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
12: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
3: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee regionieuws.
1: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
9: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
1: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
9: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zo van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar dan de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
9: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
4: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
4: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
4: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media,

0: Drentse garnaalvissers.
1: Een enorme Drentse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: Tot zover dit regionieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
7: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
6: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
7: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
6: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
7: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
6: Het is ook een moment om te ontmoeten.
7: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
6: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
7: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: En staat dat open voor iedereen?
7: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
6: Wat kost deelname?
7: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
6: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
7: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
3: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Marcel van Tilt.
9: Ik ben Benny Proot en telkens ik.

0: in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
1: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
2: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberg met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
6: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
4: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is, op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
8: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
9: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. Maar dat is wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
11: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
11: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
11: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
11: Dankjewel.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerke wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerke en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
6: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
6: Zilver aan Zee wordt herhaald.
5: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
6: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Grote Braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
12: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
14: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
15: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
16: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistelop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorden wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
6: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
6: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
6: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
6: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenbergen met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
6: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met zilver danst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
19: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
20: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
21: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
6: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
21: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
6: En wat is de oplossing?
21: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
6: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
21: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
6: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
21: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De omgeving van het De Greefplein, de Jozef Kasselaan en de tramsporen in Middelkerken wordt heraangelegd. Er werd een vergunning verleend. De grootste wijziging komt er voor het De Greefplein, dat groter wordt en een hop-in-punt krijgt. De gemeente Middelkerken en Vlaanderen financieren de werken. De speelpleinwerking De Zonnebloem in Gistel verwelkomde deze zomer gemiddeld 90 tot 95 kinderen per dag. Vooral de laatste twee weken van augustus waren druk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
1: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
0: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
0: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
1: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
0: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
1: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
23: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
8: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
24: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In Wenduinen werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonzorgcentrum. In Dunerozen zullen 160 mensen kunnen verblijven. Over 2 jaar moeten de eerste bewoners erin trekken. Tot zondag is de Alfons Pieterslaan in Oostende verkeersvrij. In de omgeving is er eenrichtingsverkeer. Ook op de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en het Macleodplein gelden verkeersmaatregelen naar aanleiding van de grote braderie. Oostende blijft de verkeersdrukte op de Torhoutse Steenweg opvolgen. Schepen Judith Ooms wil in 2027 duidelijkheid over de zone van de winkels.
1: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
4: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
11: Ik ben Dina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Redders hadden een drukke augustus. Er waren 157 interventies in bewaakte zones en 41 in onbewaakte zones. De meeste incidenten deden zich voor met zwemmers en kitesurfers. In augustus liepen ook 379 kinderen verloren. Bijna de helft liep verloren in Oostende, gevolgd door Blankenberge met 83 kinderen. 84% van de dossiers werd binnen het uur opgelost. 27 foto's over mensen met dementie zijn te zien in de nieuwe gaanderijen in Oostende. Het toont mensen in hun omgeving of met een hobby. Fotograaf Nathan de Busseren bracht hen in beeld. De eerste editie van Zilver aan Zee op de Wellingtonrenbaan was een succes. Schepen voor seniorenbeleid Maxime Donk.
26: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
6: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
26: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
11: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
13: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
8: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
14: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
0: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
14: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
0: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
14: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
0: Het is ook een moment om te ontmoeten.
14: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
0: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: In Revan in Oostende op de Tarootse Steenweg.
0: En staat dat open voor iedereen?
14: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
0: Wat kost deelname?
14: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
0: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
14: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
4: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Hallemees. Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
0: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media, staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
18: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
19: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
20: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media, staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
21: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
5: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
22: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
23: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Gem Danens, je hebt vandaag een niet zo gekend, een merkwaardig verhaal over een koningin voor één dag.
24: Ja. Het is inderdaad niet zozeer gekend, maar iedereen weet wel dat Leopold II en Maria Hendrika niet bij elkaar pasten. Dat huwelijk was niet gelukkig. Hij zette graag de bloemetjes buiten en hij had meerdere langdurige relaties, meestal met adellijke dames. Caroline Lacroix, ze noemde zichzelf Blanche, was een jong, naïef meisje dat droomde van een theatercarrière. Ze was 17 toen ze voor het eerst contact had met Leopold II en hij was 65. Het was Parijs in 1900. Haar koosnaam voor hem, Montrevieux. Hij noemde haar Ma très belle. 2 jaar later geeft hij haar de titel Barones de Vaughan. Vrij vlug wil hij dat ze in Oostende komt wonen. Ze woont in Villa Caroline in de Parijsstraat, dicht bij het koninklijke chalet. Hij laat een tunnel graven onder de straat. Zij is hier liever dan in Brussel, want de mensen zijn toleranter en vrijer en blijer. Lucien, een zoon, wordt geboren in 1906. Een jaar later wordt Philippe geboren en hij heeft een kleine handicap aan een hand. Leopold II wil haar verstoten, maar komt tot de ontdekking dat de handicap een familieafwijking van de Coburgs is. In december 1909 wordt ze ontboden bij de koning. Hij is ziek en hij moet geopereerd worden. Op 14 december komt kanunnik Koreman samen met twee adellijke getuigen het huwelijk kerkelijk inzegenen op zijn ziekbed. Hij wordt geopereerd door dokter De Page, maar sterft twee dagen later. Caroline is ontdaan, wil naar de villa in Ostende komen, maar de dochters spannen een proces tegen de erfenis in en verhinderen haar overal de toegang. De dochters verliezen het proces en Caroline kan blijven wonen in Ballancourt, een kasteel in Frankrijk dat ze kreeg van Leopold II.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dus bij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
6: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
0: Zilver aan Zee wordt herhaald?
6: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
0: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
6: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende twee jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
25: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
6: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
0: Zilver aan Zee wordt herhaald?
6: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
0: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
6: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
20: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
8: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dix Muiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie.

0: master worden van dit filmfestival.
1: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden, we willen nog altijd een beetje menselijk houden en wij blijven op onze 2 euro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
6: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
5: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
6: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
5: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
6: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
5: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
6: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.

0: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
1: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
1: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
9: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
2: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
9: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
2: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
9: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
2: Het is ook een moment om te ontmoeten.
9: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
2: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: En staat dat open voor iedereen?
9: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
2: Wat kost deelname?
9: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
2: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
9: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Ziel of Grapes.
5: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
6: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
6: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
6: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
6: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
6: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
5: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
11: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
12: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
13: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
14: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
14: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
2: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
14: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
2: En wat is de oplossing?
14: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
2: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
14: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
2: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
14: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
5: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
0: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
1: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
1: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
20: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
21: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
22: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van het Stenen Dorp.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag een nieuw Oostends dialectwoord met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk.
24: Beste luisteraars, dat er van die rare oude Oostendse woorden uit de vele taalkringen verloren gaan, is gemakkelijk te begrijpen. Wie beheerst de woordenschat van de zeilmakers, de wagenmakers, de molenbouwers? Je moet het in boeken gaan opzoeken. Maar er zijn tegenwoordig ook vele gewone alledaagse woorden die verdwijnen, die vervangen worden, meestal door woordenschat van het noorden, ik bedoel Nederland. Zo'n woord is beuze voor broekzak. Als je koet hebt, steekt je handen in je beuze. Beuze is natuurlijk beurs, met de uitstoting van de R, zo typisch voor het West-Vlaams en ook te vinden bijvoorbeeld in bost voor borst, vost, woste, kaste enzovoort. De beuze in je broek zal ook wel, als je daarin je portefeuille steekt, gaan golven, gaan bollen. In onze streektaal dan ook gaan beuzen. Als het wat beust, dan zit het niet even. Dan zit het niet strak. In de plaats van beuzen mag je ook zeggen blouzen. Dat kleedje bloest een beetje van onder. Dat kleed staat onderaan wat bol. Het beust dus. Ik wil eindigen met een heerlijke uitdrukking waarin beuze als broekzak voorkomt en te gebruiken voor snoesganen en gisten. De Deene, een meer snot in zijn neuze of geld in zijn beuze. Hij doet dus snoeverig en heeft vele kak aan zijn had.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
14: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
2: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
14: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
2: En wat is de oplossing?
14: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
2: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
14: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
2: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
14: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
23: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
5: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
5: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
5: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
5: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
5: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
10: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
11: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging. Want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
10: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVDIXMUIDEN Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend.
0: Dit was het Noordzee-regio nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
12: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
13: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
21: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
2: Zilver aan Zee wordt herhaald?
16: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
2: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
1: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
1: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
2: Zilver aan Zee wordt herhaald.
16: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
2: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
3: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
3: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
3: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
3: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
3: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
2: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
7: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
8: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
8: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
8: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
8: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
8: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
14: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
15: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
16: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
17: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Langenelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Gids Christa Koerten, wat kunt u ons vertellen over een boek Oostende?
18: Het boek Oostende, 1936, Zomer van de Vriendschap, vertelt eigenlijk het verhaal of de kroniek van een ballingschap van een aantal schrijvers in Oostende in de jaren 30. Onder andere had het over Stefan Zweig, Jozef Rood en Irmgard Kuyn. Dit boek is geschreven door de Duitse schrijver Volker Weidermann, maar zeer succesrijk vertaald door Mark Schavers.
2: En wie zijn de hoofdpersonages in dat boek?
18: Hoofdpersonages zijn eigenlijk Stefan Zweig, Jozef Rood en Irmgard Kuyn. Nu, Stefan Zweig is eigenlijk een liefhebber van Oostende geweest vanaf kleins af. Hij is eigenlijk een Oostenrijker, een schrijver, ook van Joodse afkomst. Zeer welgesteld, hij leefde in aristocratische wereld en noemde zichzelf eigenlijk een Jood door toeval. Nu, Stefan Zweig, omwille van zijn welgesteldheid en zijn veel geld, steunde Jozef Rood. Jozef Rood was ook van Joodse afkomst, maar het was een Oostjood. Die was geboren dus in het uiteinde van het voormalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Nu, de derde interessante, zeer interessante figuur is Irmgard Kuyn. Het was een mooie vrouw, sportief, modern, die niet Joods was. En die toch haar werk zag verboden in Duitsland omwille van te modern, te modernistisch, te asfaltliteratuur en te groot stedelijk. Dus die drie personages brengen een zeer fantastische zomer in 36 in Oostende door.
2: En even terug naar het boek, loopt het goed af?
18: Voor sommigen, eigenlijk voor Irmgard Kuyn, loopt het goed af, omdat ze eigenlijk gewoon incognito teruggaat naar Duitsland en tot in de jaren 80 in Keulen heeft geleefd. Jozef Rood, en dan moeten we natuurlijk vertellen dat Jozef Rood een drinker was, maar eigenlijk hij dronk zich toomloos, hij dronk mateloos. Hij kon niet stoppen met te drinken en hoe meer hij dronk, hoe beter dat hij schreef. Hij is dus in een delirium tremens geraakt, nog voor het begin van de oorlog, en is in Parijs overleden. Stefan Zweig daarentegen is dan heeft rondgereisd in rond de wereld, geëindigd in Brazilië, en daar samen met zijn echtgenote heeft hij in 1942 zelfmoord gepleegd.
0: Langenelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
19: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
20: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
2: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
20: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
2: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
20: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
2: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
20: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de Dag van de Dementie, de Week van de Dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
26: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De Week van Dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de...

0: het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
4: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
6: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
7: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags.
9: De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Diwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag.

0: 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
0: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
0: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
3: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
0: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
3: Dankjewel.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
4: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
5: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
5: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
4: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Dope.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
12: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
11: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
12: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
11: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
12: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
11: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
12: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
11: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
12: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
13: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
14: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. werken, school, verenigingsleven, omdat het in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
11: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
14: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
11: En wat is de oplossing?
14: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
11: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
14: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
11: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
14: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
13: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
15: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
16: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Krombe.
14: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat dat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging. Want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
13: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8:00 in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
17: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
11: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
17: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
11: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
17: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
11: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
17: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
19: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
21: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
13: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
5: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
11: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
5: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
13: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
3: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
20: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
23: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
24: Dirk Berens, in de inkomhal van de Grote Post zijn er keramieken en glassen sculpturen.
25: Ja, en als je die van nader bekijkt, dan merk je ook de creator, namelijk Jo Maas, een echte Oostendenaar. Ik heb hem kunnen spreken over zijn realisaties. Hij was eigenlijk een leerling van architect Gaston IJsseling in het Gentse. Ging elke dag over en weer. En Gaston moet al onmiddellijk gezien hebben dat Jo Maas een bijzonder talent had om keramieken en glassculpturen te maken, terwijl hij daar totaal niks van kende. Hij was lesgever in een lokale technische school en is dan een jaar op studieronde geweest om die keramieken voor te bereiden, zoals ook de glassculpturen. De keramieken stellen dus de geschiedenis van de post voor, de recente geschiedenis en de wat oudere geschiedenis. En in de glassculpturen, in wat nu het eetcafé is, daar zie je de geschiedenis van de RTT, van de Regie voor Telegrafie en Telefonie, eigenlijk opdoemen.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
14: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
11: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
14: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
11: En wat is de oplossing?
14: wel de traject gaat, dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
24: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
14: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
24: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
14: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
13: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende twee jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Poret.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
12: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
24: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
12: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
24: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
12: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
24: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
12: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
24: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
12: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
4: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat dit zal lukken.
5: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
6: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
9: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
9: Wel, wij, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze